0: Eertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: technischexpertjansen.nl.
4: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso, de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf al kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig.

0: begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen, en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zal mijn vrienden niet vergeten.

Oh, van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessguru Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmte.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepomp...

0: reparatie en onderhoud van je auto? Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

hongersnood, met mijn kop omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fokt de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat verskrijgt in Geen Medium Blues.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: is Eems Delta. In Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: Delta. In Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij Havenstad FM. En wel Havenstad FM, Omroep Eemsdelta natuurlijk. Voor de kerkdienst van vandaag schakelen wij zo over naar de Kruiskerk in Delfzijl. En daar is voorganger Jannie Maatjes aanwezig om deze kerkdienst te gaan leiden. Ik wens u een fijne dienst.

Goedemorgen, gemeente. Allemaal van harte welkom, u hier in de kerk en u die de dienst volgt via beeld en geluid. En u luisteraar van Omroep Eems Delta. Onze voorganger vanmorgen is dominee Dr. Anders Jannie Maatjes. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Pilon. Mijn naam is Reiner de Vries en ik ben de ouderling van dienst.

U merkt het al, geen uitzending vanuit de Kruiskerk in Delfzijl. Op dit moment kunnen wij als Omroep Eemsdelta er niks aan doen. In de kerk is iets mis met de internetaansluiting. Nou, wij gaan nog maar verder met geestelijke muziek. En zo gauw de verbinding met de kerk weer tot stand is gebracht, schakelen we over naar de Kruiskerk in Delfzijl. Excuses vanaf deze kant.

Het lukt ons niet om verbinding te krijgen. Telefonisch, e-mail, WhatsApp met de kerk. Om hun even duidelijk te maken dat de internetverbinding bij hun eruit ligt. Daarom draaien wij nu tot 11 uur geestelijke muziek voor u. Om een halve kerkdienst in te starten. Als het ooit weer lukt, dan... Dat heeft dus ook gezin. Dus vandaar, geniet nog even lekker tot 11 uur van onze geestelijke muziek non-stop.

0: Hoogland. Altijd bij de hand. Omroep het Hoogland. Omroep het Hoogland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoogland.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoogland.

stem ze voort. Dat is voor verkozen overgooid. De stem dus is het grootste woord van ons. Als toen ze nooit meer moest, stem ze voort.

0: voor. Stemmen ze voor.
1: Stemmen ze voor.
0: Stemmen ze voor.
1: Stemmen ze voor.
0: En als ze allemaal voor ben, duizend jaar smart. Dan komt de fris in en rijdt nou door onze zin. En als wie het niks vindt, stemmen ze voor. Stemmen ze voor.
1: Stemmen ze voor.
0: Stemmen ze voor.
1: Stemmen ze voor.
0: En als ze allemaal voor ben, duizend jaar smart. En dan komt de fris in, rijdt nou door onze zin. En als wie het niks vindt, stemmen ze voor. En als wie het niks vindt, stemmen ze voor.

Ik ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplijns. Homie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof zijn. Dus ik neem de mee.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: That's the first record I ever recorded, ladies and gentlemen. Still doing it. Oh, damn.
1: Altijd de hand om op het hoge land.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro... De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: TechnischExpertJansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Le déserteur.

dat asiel. Belastest hem in jaskroeg en zat onder het kwiel. De was van een old man, maar hij kwam ook niet. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Ging ze met Noroes en keek ze die ogen moed. Geduldig moest ik wezen, ik haaide die snoet. Maar al gauw was toen wind, wie mij allemaal toes. Waar is, was het beste?

met het gelijk in het hoofd. Het geweer op de schouder. Klimt de soldaat op de sokkel. Doel en dood voor ogen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
6: Van jou krijg ik een Spaanse hout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: Men wel ik ten ook te nou en mag.
1: Mijn naam is Hooghout. Goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep het Hogeland.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: Marianne.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: En goedenavond iedereen, hier weer bij Commander. Het is 14 juni, de zondag, 6 uur. Wij gaan er weer voor. Het is vandaag back to the 90s, Mike.
1: Lekker. Ik heb er zin in.
0: Ik heb er ook wel zin in. We hebben echt een hele... Nou ja, hier het lijstje. Echt een hele stapel van lekkere nummers.
1: Lekkere nummers.
0: Je zou het haast het ene uur kunnen noemen. Hé, dat is misschien wel een leuke naam. Het ene uur van ons.
1: Ja, want we wouden eigenlijk een beetje het foutuur ook doen. Maar ja, iedereen noemt het al.
0: Iedereen hebt het al. Ja, foutuur en vroegte stoenden en al dat soort frassen.
1: Misschien als iemand een leuke naam heeft voor ons foutuur. Een andere naam.
0: Ja. Nou ja, ik zou zeggen, app het dan maar naar de studio. Dat kan ook nog. Appen kan je naar 06-139-28528. Wou je nog langzaam doen weer? Of niet?
1: Ja, dat is echt heel langzaam.
0: Heel leuk, hè? Ja.
1: Als je nou je telefoon pakt en je gaat het nou intoetsen, hè, dan toets je in 06-139-28528.
0: Nou, ja.
1: Ja,
0: dat was hem. Ja, Mike.
1: Ja, zeker. Aha. Dus we gaan terug naar jaren 90. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel nummers. En iedereen heeft wel een nummertje uit de jaren 90. Dat hij denkt van, nou, dat nummer, dat is mijn nummer. Of heeft er een herinnering aan.
0: Ja, dat denk ik vast wel.
1: Maar wij hebben de nummers die voor ons een beetje aanspreken, hebben wij gekozen.
0: Ja, maar
1: als jullie thuis nog wat hebben, dan denk je van, nou, dat nummer moet er echt tussen. Abbott. Dat kan tegenwoordig op TikTok.
0: Ja, je kan het ook op TikTok doen, maar je kan ook gewoon naar de studio appen. Dus net als Mike zegt, als er nog een nummer is waarvan je denkt van, ja, daar heb ik echt herinneringen aan. In welke vorm dan ook, want vroeger was alles mogelijk. Er was nog geen tijd dat, toen kon er nog heel veel.
1: Veel meer dan nu.
0: Ja. Dus dan kun je de appen naar de studio en dan proberen wij hem er misschien nog tussen te zetten. Dus, slingeren we de eerste er maar in, Mike.
1: Ik denk, begin er maar gelijk met Tour Limited.

0: Hey, je hoorde Too Unlimited en No Limit. Er waren Ray en Anita.
1: Ja, ja. Nou, we zeiden net, we hebben altijd een beetje een draaiboek gemaakt voor een aflevering, hè, zoals nu.
0: Ja, ja.
1: Hè, met alle nummers, ja, ja, de juiste volgorde. En, nou ja,
0: wij worden allebei heel kritisch, wat ouder.
1: Hoor. Jij bent natuurlijk al een stukje ouder, maar wij worden allebei wat ouder. Dus dan heb je wat dingetjes op papier nodig. Maar nou heb ik daarbij geschreven...
0: En een bril.
1: Ja. Heb ik daarbij geschreven, ja, Ray en Anita. Dus, dat waren echte wereldsterren. Maar daar staat ook bij het beroemde No No No van het nummer... mocht bijna niet in het nummer blijven.
0: Waarom niet dan?
1: Ja, dat heb ik er niet bij gezet.
0: Ja, dat is stom, hè?
1: Dus dan gaan we even opzoeken. En als jullie het zelf weten... als iemand is die het weet... app het even. Laat het even weten. En er stond ook nog bij... TMF bestond nog niet.
0: Oh. Ja. Zo lang is dat geleden.
1: Ja, want het nummer komt uit 1993.
0: Het doet mij een beetje denken aan het nummer van Herman van Veen dan. Hilversum 3 bestond nog niet.
1: Nee.
0: TMF bestond nog niet.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan wel ongeveer.
1: Ja, nou ja. Dat was wel een leuk nummer geweest.
0: Wat is het alweer? Lang geleden.
1: Internet was nog zeldzaam, dat heb ik erbij geschreven. Dus,
0: dat is jij.
1: Ja. Ik was ook nog zeldzaam.
0: Ja.
1: Jij was al volledig aanwezig. Maar
0: wel zeldzaam.
1: Ik was nog in de groei, zeg maar. Ja.
0: Maar internet is nu heel gewoon. En jij bent nog steeds zeldzaam.
1: Ja, weet je wat dat in 95 met internet kwam? Met de computers?
0: Nee, geen idee.
1: Windows 95.
0: Windows 95. Oh, oké. Okay. Dat was na de MS-DOS. En,
1: MS-DOS. Ja, klopt. Dan had je nog van die groene Hercules-schermen, weet je? Dan had je groene letters.
0: Oh ja, groene letters.
1: Nog niet eens kleuren. En,
0: een beetje in de tijd van de Pac-Man en zo.
1: Ja.
0: Ja, de Pac-Man was al eerder, hè?
1: Ja, in die arcadehallen was Pac-Man er al eerder.
0: Ja.
1: Maar echt op de PC's kwamen de kleuren pas later.
0: Hij is nog steeds niet gesmeerd, dat mij.
1: De kraan van de microfoon. Ja, nee. Nou, dan... De volgende keer nemen we wat BD40. Doet die van mij dat ook?
0: Ik heb hem geen
1: idee. Nee, die van mij.
0: Die van jou hartstikke soepel, man.
1: Ja. Past zich aan de persoon
0: aan
1: die
0: de leeftijd,
1: erachter staat.
0: Die van mij is wat ouder. Ja.
1: En door. Rhythm is a dancer van Snap.

0: Nou, dit is wel een van mijn mooie periodes, zeg maar.
1: Ja, nee, dat is het.
0: Daar ging ik een beetje richting de puberteit en zo. En,
2: echt in de jaren 90 of zo. Ja, ja. Was jij een puber toen? Ja,
0: ja, nou, ik heb, ja. Volgens mij heb ik niet echt gepubert.
2: Gebruik jij ook tegen puistjes en pukkeltjes en zo?
0: Dat nee, was toen dat ook
2: was heel,
0: ik wel...
2: Clerasil was dat.
0: Nee, dat had ik niet nodig.
2: Nee, was toen heel populair.
0: Daar was ik wel in bevoordeeld.
2: Daar viel me wel. Iedereen liep toen in die tijd altijd wel met zo'n flesje Clerasil rond.
0: Ja.
2: Want een pukkeltje op je hoofd, nou, dat was not done, hè? Is tegenwoordig nog zo. Maar toen begon dat echt een beetje te komen.
0: Ze zeiden dat dat scheen te helpen, maar dat...
2: Ja, het hielp voor van meter. Dat is gewoon een blauw watertje. Maar...
0: Ja, nee. Ik had niet zoveel last van pukkel. Ja, als ik een pukkel had, dan zat die altijd vol op mijn neus. Of in mijn wenkbrauw. Zo echt een vervelende plek. Maar niet dat ik allemaal pukkels in mijn gezicht had.
2: Dan kijk je er zelf altijd tegen.
0: Ja. Nee, we hadden het er net over Windows en PC's enzovoort. Er stuurde net iemand een berichtje van die had zelfs nog een Windows 3.3 met floppies.
2: Met floppies. Oh, van die slappe schijfjes.
0: Van die hele grote zwarte floppies. Ja. Die ken ik nog, daar had ik nog mee gewerkt. En ook van die hardere, die vond ik wel leuk.
2: Ja.
0: En, maar langzamerhand kwam toch wel een beetje de... een beetje de cd's.
2: Ja.
0: Kwamen toen een beetje in.
2: Die kwamen toen ook in die tijdje.
0: Ja, want verderop binnen het uur krijgen we nog een nummertje. Ik ga niet zeggen welke. Maar dat was mijn eerste cd-single die ik kocht in die tijd. Dat weet ik nog precies.
2: Okay.
0: Was ik in Uithuizen, dat was
2: Lambeek.
0: Ja, zat hij nog
2: CD-shop.
0: Op de
2: CD-shop.
0: Ja, op de oude plek.
2: Ja.
0: En daar heb ik die gekocht. Maar dat laat ik nog even weg.
2: Ja, dat kocht hij vroeger ook. Toen was het nog eerst nog singeltjes natuurlijk. Want in die tijd draaide ik nog heel veel in die discotheken. Dus dat was wekelijks wel 10 singeltjes halen. Dat was big business.
0: Met cd'tjes ook?
2: Ja, later cd'tjes, ja.
0: Ja.
2: Dus de hele collectie ligt nog thuis. De stapels, je hebt ze wel.
0: Je bent een horder.
2: Ik ben een LP, CD, singeltjes horder, ja.
0: Ja, dat zeggen ze wel, hè. Als je maar lang genoeg normaal blijft, dan word je vanzelf...
2: Dan word je vanzelf, ja.
0: Ja, dat is nou weer helemaal hip.
2: Ja, LP's het is helemaal hip.
0: CD's niet, heb ik het idee.
2: Nou, CD's niet zo. Maar vinyl wel. Vinyl is helemaal in. Je ziet ook echt dat de verkoop van draaitafels, die neemt weer enorm toe.
0: Ja.
2: Maar het leuke ervan is... Wel, onze generatie doet er ook, maar de generatie van vanaf nou, een 2005, met name bijvoorbeeld onze eigen kinderen, die zijn weer helemaal in met de vinyl. Maar ook van de muziek uit die tijd.
0: Ja, zeker.
2: Het valt mij echt op dat ze echt de muziek uit die tijd haast allemaal wel kennen.
0: Ja, en het komt ook steeds terug. Hè?
2: Ja,
0: TikTok, weet ik veel wat, al die liedjes.
2: Het wordt allemaal geremixed en teruggebruikt. Omdat ze tegenwoordig niet zoveel meer kunnen bedenken.
0: Maar je komt nou
2: het
0: een
2: is
0: beetje,
2: allemaal al bedacht. Maar...
0: Ja, maar je komt nou in een beetje in de fase dat mensen zeggen van... Ja, die is geremixed. Maar dat nummer die ze geremixed hebben, die was vroeger ook al...
2: Ja, precies.
0: Weet je komt nou in drie generaties.
2: In de jaren 90 had je al nummers die waren geremixed uit 60 jaar of zo.
0: Ja, daarom. Ja, en we hebben nou wel genoeg gepraat.
2: Ja, we hebben genoeg gelukt.
0: Ik zeg het even netjes.
2: We gaan even door. Het volgende is Mr. Veen van Culture Beat.

0: Je hoorde Mr. Veen van Culture Piet.
1: Ja. Heb je daar een herinnering mee? We hadden het net over een herinnering.
0: Nou, ik heb hier een echt leuke herinnering aan. Maar echt puur voor mezelf. Verder niemand anders bij betrokken. Maar wel de bandenmachine van het bedrijf waar ik toen werkte. Maar dat was heel leuk. Als je dit liedje hoort, dat begint dan met doem, doem, doem, doem, doem, doem. En dat trok ik dan altijd met de hamer. Wat ik de magneetjes op de balanceermachine tikte. Ja? Zat ik altijd op die band een beetje te trommelen. En dat klonk precies zo. Hetzelfde geluidje.
1: Oké.
0: En die herinnering heb ik er eigenlijk aan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké. Ja, nou, leuk.
0: Ja, het is een heel klein dingetje. Een heel raar herinneringetje. Maar het blijft me wel altijd bij.
1: Nou, leuk.
0: Ja, vond je hem leuk?
1: Ja, dat is jouw herinnering. Dus,
0: Oké, dan slapen we lekker.
1: ik weet nog dat ik in die tijd een beetje richting 538 ging. Ja, want ik zat in een Ruizen op school en dan was het schoolfeestje. Ja. En ging weer naar 538 en op de duur ook vrijdags en zaterdags en zondags natuurlijk. Hè. Even doorhalen. Maar ik weet dat ik Tour Limited heb gezien en in 538... hoe heet hij? Captain Jack.
0: Captain Jack, ik weet het.
1: En wel nog meer? Weet ik ook niet. Heel veel eigenlijk.
0: Ja,
1: veel van die Nederlandse zangers. Maar echt van die grote artiesten, die waren daar al.
0: Ja. Ik werkte toen daar al 8 jaar.
1: Ja.
0: Dan komt hij weer.
1: De komende anderhalf uur ga ik niks meer over je leeftijd zeggen. En mensen zien dat nou ook op TikTok live.
0: Dat was ik even vergeten.
1: Ja, dus...
0: Maar het is... ik heb nog wel een kleine herinnering aan. Maar ongeveer in die periode kocht ik mijn eerste mobiele telefoon.
1: In die tijd al?
0: Ja. Dat was in 93. Dit nummer was een hit. En toen kocht ik bij de plaatselijke... Ik werkte toen in de stad. En bij de plaatselijke telecommunicatiegeval... Toen was dat nog heel speciaal. En nu koop je bijvoorbeeld in de supermarkt koop je een mobiele telefoon. Maar dat was toen nog niet zo. Toen kocht ik mijn eerste. Dat was een gele Motorola. Met zo'n flipje eraan.
1: Ja,
0: een
1: lap
0: van, van antenne.
1: Ik had hem in blauw.
0: Ah, ja, in blauw.
1: Maar toen had ik al een auto. Dus dan was ik pas 18. Ik had daarvoor... mijn eerste telefoon was zo'n Nokia 3210. Weet je wel? Die vinden ze nou nog in de grond en dan is hij heel... En dan doet hij het nog.
0: En dat doet hij nog, ja.
1: Doet hij het nog. Dus dat. Maar ik begon eigenlijk... Nou, dan was ik een jaar of 14. Dus dat moet ik even goed rekenen. Ja, dat was in begin 90 jaren. 92, 93. Dan kreeg je bij de chip zo'n gele pieper.
0: Een gele pieper?
1: Ja, daar kon je dan met een telefoon kon je daar berichtjes heen sturen.
0: Ik kreeg een berichtje van
1: mijn moeder van nou...
0: dacht dat je het over flippo's had of zo. Maar...
1: Nee, dat was ook in die periode, toch? Ja, nee, zo'n pieper, daar begon ik mee. En pas later, 95, 96 had ik mijn eerste telefoon pas. Ik was een beetje laat daarin, denk ik.
0: Ja, een beetje laat.
1: Ja, dat is... jij liep weer voorop.
0: Ja, maar het was wel prepaid toen nog. Toen was nog prepaid
1: De rest was veel te duur. Ik weet echt wel dat ik echt heel lang moest sparen. Want die telefoon, die Motorola, die kleintjes, die kon ik niet met een abonnement kopen.
0: Nee,
1: moest je echt loskopen.
0: Ja, moet je echt loskopen.
1: Voor mij echt wel 900 gulden.
0: Ja, dat was knap duur toen.
1: Knap duur, ja. Nou zijn ze ook duur, maar kunnen ze wel wat meer.
0: Ja, ze kunnen wat meer. Toen kon je alleen maar sms'je versturen.
1: Ja, en Snake.
0: Zo'n spelletje,
1: Nou, maar kijk wat je nou al op die telefoons kan. Muziek.
0: Muziek, we hebben het over muziek.
1: Ja, anders dan... het was wel een beetje onze glorietijd.
0: Ja.
1: Hè? Ja, toch?
0: Ja, dus zeker.
1: Dan heb je ook veel om over te praten. Wie hebben we net gehad eigenlijk?
0: Wie heb je...
1: Mr. Veen
0: heb je net gehad. We gaan nu door naar corona.
1: Ja.
0: En niet de bier.
1: Hè? Nee, en ook niet de ziekte.
0: En ook niet de ziekte? Nee. Dit is gewoon een lekker nummertje van corona. Dit is The Rhythm of the Night.

0: Ja.
1: Ik denk, ik start het volgende nummer maar.
0: Ja, als je niet nu wilt doen.
1: Je hebt een beetje problemen met jouw installatie.
0: Het paneel, het paneeltje valt steeds uit. Ik ga even kijken hoor.
1: Een stekkertje er goed is, want iedere keer als Benny op een knopje wil drukken, dan vliegt het paneel eruit.
0: Ja.
1: Ja. Nee.
0: Nou,
1: ja.
0: Hij blijft het nou
1: maar
0: weer
1: het is
0: doen.
1: Wel vreemd. Iedere keer als we erop zitten te wachten, van, nou, dan moet jij de microfoons druk jij aan, of een volgende liedje, valt hij gewoon uit.
0: Ja, zal ik eens even kijken hoor. Of om. Ja, nee, nou gaat hij goed.
1: Nou, dat wel. Deze heeft, we hebben er twee, dus we hebben backup. Maar op de ene zit alleen de microfoons. Dus als je ons af en toe...
0: Als we wegvallen, dan weet je waar we komen.
1: Ja.
0: Dan valt van zo van de stoel als ze... Maar goed, je hoorde La Bouche met Be My Lover.
1: Ja.
0: Maar is het nou La Bouche of La Bouchée? Dat is een discussie die gaat al heel lang volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, ik heb eens een keer gehoord op de radio.
1: Ja.
0: Er waren ook een paar van die discussies, net als wij.
1: Mm-hmm.
0: En die hadden ook die discussie. Discussie. Het valt zelf ook uit hier.
1: Kwamen ze er ook uit? Of,
0: Nee, ze waren er niet uitgekomen.
1: Oké. Nou.
0: Nee. Dus,
1: hoe doe jij het?
0: Nou, ik zeg gewoon La Bouche. Maar als jij denkt dat het anders is, dan...
1: Nee. Ik heb mijn MAVO-Frans examen gedaan. Ik vind het helemaal goed.
0: Heb je die ook gehad dan?
1: Ja, zeker.
0: Nou, maar dan moet jij het toch weten. Wat is het nou? La Bouche?
1: Ik zou niet eens weten wat La Bouche betekent.
0: Ja, het is ook... hoe heet dat?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet of la mannelijk of vrouwelijk is. Want dat is in het Frans is dat heel erg.
0: La touché.
1: Touche.
0: Ja.
1: Ik weet het ook niet. In de andere zin van vakantie weet ik altijd nog wel.
0: Voulez-vous coucher.
1: Ja, die.
0: Ik weet het niet.
1: Dat weet ik ook niet wat betekent, maar ik kreeg er wel reactie op. Soms goed, soms niet.
0: Welke reactie?
1: Ja, nou, soms goed, soms niet. Soms liepen ze gewoon weg.
0: Dan keken ze aan.
1: Soms gingen ze lachen. Dus ik neem aan dat het iets grappigs is.
0: Daar hoef je niet veel voor te zeggen om te lachen.
1: Nee.
0: Goed, we gaan door.
1: Ja, volgende nummer. Ja, we gaan even. Het vorige nummer was 1995. Ja, dat klopt, zeg je dan,
0: ja.
1: Mike.
0: Oké, dat klopt, Mike.
1: Goed zo. Maar we gaan even weer een jaartje terug naar 1994, naar de Real McCoy.
0: Echt waar?
1: Heb je daar wat info over? Want dat zegt mij niks. Ik heb het nummer uiteraard geluisterd, maar...
0: Ik weet alleen dat een hele goede rapper was, de Real McCoy.
1: Ja.
0: En hij heeft, dit is dan Another Night. Hij heeft ook meerdere nummers gemaakt met andere rappers. MC Saar. Heeft hij het ook samen gedaan? Ik ken niet. MC Saar, nee, MC Saar en de Real McCoy toen in die tijd.
1: Nee, Real McCoy, dat zegt me wel wat. Maar ja.
0: Nou, ik zou zeggen, we gaan er gewoon naar luisteren, Mike.
1: Zal ik dan op mijn...
0: druk hem maar op jouw paneel aan.
1: Die van jou valt toch uit.
0: Ja.
1: Doen we.
0: Komt-ie.
1: 1, 2? Ja.

0: Ja, dat was de Real McCoy. Maar ik vind... Nou ja, ze noemen dan dit nummer van de Real McCoy. Maar ik vind dat gewoon een MC. Ik vind de zangeres gewoon zingen. En hij is gewoon de MC. Maar hij rapt ook in andere nummers gewoon echt
1: rappen. Ja, het is wel een echte rapper, ja.
0: Ja, want dit... Nou, ik ben niet muzikaal, maar dit kon ik ook nog wel nadoen.
1: Nee, nou ja, ik neem het van je aan, Mike.
0: Ja.
1: Dat je niet muzikaal bent.
0: Ja, nou, dank.
1: Neem ik het van je aan.
0: Ja.
1: Hey, we gaan door. We gaan even naar de Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Ja.
1: Dat is een zeker een interessante.
0: Ga je dan met de licht
1: echt,
0: of
1: van...
0: Nee.
1: Nee. Oh, wat ben je grappig, Mike.
0: Dat vond ik zelf wel een goeie.
1: Ja, nou, ik vond hem ook wel goed, maar...
0: Ja. Of je lach je uit beleefdheid?
1: Ja, eigenlijk een beetje meer. Maar goed, we doen het niet toe.
0: Wat wil je over de Two
1: dit
0: Brothers?
1: Dit is ook weer van eigen Nederlands bodem.
0: Ja.
1: Two Brothers on the Fourth Floor. Mm. Ze zijn er nu helaas min of meer mee gestopt. Ik geloof dat Des Reno van een beetje verder gaat. Maar D-Rock, die is er mee gestopt. Maar die is ernstig ziek. Die heeft dus Parkinson, ernstig Parkinson. En hij heeft het nog wel heel lang gedaan. De laatste keer heb ik hem nog gezien rond de kerstdagen. Twee jaar geleden in Friesland of zo. Nou, toen ging het al niet al te best meer.
0: Nee.
1: Dus hij deed nog wel zijn best. Het klonk nog wel goed, maar hij heeft nu de brui er aangegeven.
0: Ja, en dat lijkt ook, moet je ook gewoon aan jezelf denken.
1: Dat lijkt me ook heel verstandig. Het leuke is, de Two Brothers hebben we ook gehad toen destijds in de discotheek 538.
0: Klopt.
1: En ik heb toen de eer gehad om met ze te draaien toen. Was ook helaas een van de laatste keren op dat moment dat ik in die discotheek draaide. Want hij ging toen een klein beetje vies, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus, maar dat was wel heel leuk. Daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Ik heb toen wel een uur met Desiree zitten te praten.
0: Dat zou ik ook wel leuke herinneringen aan hebben.
1: Ja, en ik dacht van, ik wil ook wel een leuk gesprek met Diro. Maar Diro was niet bereikbaar, want die had een koptelefoon op. Nog groter dan die van jou, zo groot.
0: Mm-hmm.
1: En zo heeft hij daar anderhalf uur gezeten. En verder niks met niemand gepraat.
0: Oh zo, die was even in zichzelf.
1: Die was helemaal in zijn eigen wereld, ja.
0: Ja.
1: Dus, nou. Maar dat waren de leuke dingen toen.
0: Ja, dat was echt leuk, hè. Dat in 58 al die grote artiesten kwamen. Maar ook wel dat ze daarna groot werden. Maar ook wel.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dat drukte. Ja, mooi was dat. Jammer, hè.
1: Ja, jammer.
0: Voorbij is.
1: Het jammer dat het voor is. Het is niet meer van deze tijd, Mike, discotheek. Ik weet het niet. Plotseling was het afgelopen.
0: Het is allemaal festivals.
1: En een keten achter in de tuin.
0: Ja, ook leuk. Ja,
1: het is ook allemaal duur, hoor.
0: Ja, alles is duur.
1: Ja.
0: Alles, echt alles.
1: Het is nu zondag.
0: Ja.
1: Vrijdag zijn we naar Amsterdam geweest. Ik ben er zelf niet heen geweest, maar bekend is van mij dan naar het concert van Doja Cat.
0: Oeh, dat is ook wel leuk.
1: Ja, dat zal wel. Ik denk dat Doja Cat was dat dode kat. Ik weet het niet, maar...
0: Nee.
1: Maar een kaartje is even €200 per stuk, hè?
0: Ach ja.
1: En dat is niks. Tegenwoordig. Nee.
0: En dan sta je achteraan...
1: Ik weet nog dat ik vroeger ging naar Prins en naar Madonna. Ik heb de kaartjes nog thuis. Het waren €40. En nu is het gewoon 200, 250.
0: Ja. Ja. Inflatie, zeggen ze.
1: Nou, dat is zeker een inflatie.
0: Maar die optredens worden ook al groter en een hele entourage.
1: Oh, ja, wil ik niet echt zeggen.
0: Nee, diesel is duur. Hè?
1: Ja, diesel wel.
0: Ja. Ze moeten dan helemaal aan het komen. Ja, nee. Ja, dan wordt het toch wel echt te duur.
1: Dan wordt het wel wat.
0: Als je dan denkt van, ik moet voor 4 weken boodschappen halen of één kaartje voor Dojo Cat.
1: Dojo Cat.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Dojo Cat.
0: Voor mij zag ik Dojo Cat een filmpje van voorbij komen, dat ze optreden. Maar helemaal rood haar volgens mij. En,
1: ja, die heeft echt een meerdere gespleten persoonlijkheden of zo.
0: Ja, dat heb je vaak met die artiesten. Dat ze er iedere keer weer anders uitzien.
1: Maar goed, we gaan naar de volgende. Ook van Nederlandse bodem. En die is eigenlijk wel heel populair. Je hoort hem altijd overal weer.
0: Ja.
1: Ja, zie je hem? Zie je hem staan, mij? Of niet?
0: Nee, maar ga toch eerst nog die twee broers van de vierde vloer doen.
1: Oh ja, sorry. Nee, ik ga alweer te ver. Ik zie het plaatje alweer.
0: Je komt wel... volgende nummertje is wel een van mijn favorieten. Maar Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Nee, daar komen we op terug. Nee, ik loop te ver op de zaken vooruit.
0: Ja, meestal loop je erachteraan.
1: Ik zit naar het scherm te kijken en ik zie je groen plaatje. En ik denk van, die hebben we gehad. Maar
0: groen licht.
1: Dat hoort het rood plaatje te zijn.
0: Nou, zal ik hem erin gooien?
1: Ja, jij doet maar.
0: Even de trap af, even een knopje druk.
1: Even knopje druk.

0: Toen was het stil. Hè?
1: Ja, ja.
0: Ik dacht, jij mag geen zeggen.
1: Ja, dan wil ik wel.
0: Nou, zeg eens wat. Nou,
2: ik herinner dit nummer echt heel erg goed. Want het was dit nummer. En toen daarna ben ik naar de... Bestaat dat nog? Footlocker?
0: Footlocker? Ik heb geen idee.
2: Nee, weet ik eigenlijk niet. Maar mijn eerste trainingsjasje.
0: Was je zo'n grappetje?
2: Nou, niet helemaal grapper, maar ik had wel zo'n trainingsjasje.
0: Zo'n Aussie.
2: Ja. Nee, maar gewoon wel mooi even zwart.
0: Ja?
2: Ja, en af en toe een trainingsbroekje, gewoon omdat het lekker makkelijk was. En het was wel hip, hè, in die tijd.
0: Ja, het was zeker hip in die tijd.
2: Maar ik had niet, het is net andersom, ik had toen wat langer haar.
0: Meen je?
2: Ja. Nee. Ja, en nu ben ik al, dus het matcht niet helemaal met die tijd.
0: En het trainingspakje, die is er niet meer, je Aussie.
2: Jawel, maar daar voetbal ik gewoon in.
0: Dat voel je?
2: Ja, ik heb hem niet, nou, voor mij heb ik hem nog. Nee, het was geen Aussie, dat was Cavello.
0: Cavello?
2: Ja, zwarte.
0: Maar daar hoorde je dit toch niet bij?
2: Jawel, dat was
0: moest
2: ook wel.
0: Moest Australië zijn?
2: Nee,
0: of zo.
2: Dan, je had verschillende merken, Kappa en dat soort dingen.
0: Ja, Australië was dat echt de Aussie.
2: Ja, die kleurtjes, ja, nou, dat vond ik ook leuk. Maar ik had gewoon een even zwarte, dat leek ook nog netjes. Zo was ik wel.
0: Zo was je wel. Je wou er wel netjes uitzien.
2: Ja.
0: Ja? En waar is het verkeerd gegaan?
2: Nou, weet ik niet. Alles wordt duurder. Alles wordt duurder.
0: Ja, nee, dat is ook zo.
2: He?
0: Maar de trainingspakje is er nog wel.
2: Ja, voor mij heb ik dat jasje nog, ja.
0: En die past ook nog?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Echt?
2: Ja, maar ja, vroeger moest het ruim zitten, hè. Dus ik
0: ben er niet zo ruim in.
2: Ja. Er zit wel een beetje krap zo om de armen, om de spierballen. Maar voor de rest pas ik hem gewoon goed.
0: Ja, dat is niet zo. Je hoorde DJ Paul Eerstek in Rainbow in the Sky.
2: Ja, klopt.
0: Dat is ook van Nederlands bodem.
2: Ook.
0: Echt een hele populair nummer. Ook weer in de, hoe heet dat, in de foute uur, een verrukte stonden in een commander uurtje.
2: Ja, maar we hadden het erover dat, we waren begin waren bezig met 1990, 1992.
0: Ja.
2: En we komen nu een beetje in 1995. Maar toen ging TMF pas van start, 95.
0: 95 pas?
2: Ja, staat hier.
0: Nou ja, jij hebt erop gezocht. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik weet het nog ongeveer, maar niet op de datum exact hoor.
2: Nou, 1995.
0: Nou, dan weten we dat ook weer. Ja. TMF begon in 1995.
2: Ja, en dan had je al de spelcomputers met cd's, de PlayStations. Game Boy had je al een tijdje. Ja, zeker had je die al een tijdje. Dat was ook helemaal een hippe met Tetris, met die blokjes enzovoort.
0: Ja, ik was niet zo van de computertjes.
2: Nee, ik noem jou ook wel eens DJ Analoog.
0: Ja.
2: Het computergestuurde, dat...
0: Het gaat...
2: Het is hier nog nooit gebeurd.
0: Nee,
2: het dashboard valt uit.
0: Zelfs hier gaan de lampjes uit.
2: Ja, als jij er maar aankomt... Ja, ja, maar 1995, dan was, begon ook een beetje, daar hadden we het over de trainingsjasje. Maar begon het ook een beetje de grappige cultuur.
0: De MTV was het toen toch wel? TMF was toch later?
2: Ja, TMF was later.
0: Ja, MTV was het wel.
2: Ja, ik weet niet, TMF was dat echt iets Nederlands? Of was dat
0: ja, dat was, nou, TMF was echt Nederlands. The Music Factory.
2: Dat is Engels.
0: Ja, maar zo, daar stond de TMF wel voor. Dus dat is echt Nederlands.
2: Ja.
0: Ja, de muziekfabriek.
2: Ja, de muziek. Ja. Maar ja, dat klonk weer niet lekker. De muziekfabriek. De TMF.
0: Kun je nog een beetje herinneren dan wie dat beetje presenteerde? Ik weet nog dat Erik de Zwarte deed.
2: Zij zit nou in de politiek. Sylvana Simons.
0: Sylvana Simons, ja.
2: En Vrouwtje de Bot, zat zij daar ook bij?
0: Nee, niet.
2: Vrouwtje de Bot?
0: Dat weet ik niet.
2: Nou, zou best eens kunnen hoor. Ik weet het zo niet meer.
0: En...
2: ja, wat bekende die nou? Noem eens eentje.
0: Ja. Oh, je stelt mij een vraag.
2: Ik stel jou een vraag. Oh. Ik zei dus Erik de Zwart. Hè? De top 40 was er ook op, geloof ik, op TMF. Top 40.
0: De Nederlandse top 40.
2: Ja.
0: Dus,
2: leuk, we gaan er even over nadenken wie daar nog meer
0: was. Ja, en daarvoor had je eigenlijk niks. Had je alleen maar de programma's zoals Top Op en Countdown, Transportformule.
2: Ja. Ja, dat is een beetje voor
0: ja, dat
2: tijd.
0: Is wel ver voor die tijd, maar zo zie je het
2: toch. Voor bedoel. Mijn tijd ook.
0: Ja.
2: We gaan het uur uit. We kunnen nog net een nummertje. We komen iets te laat uit, maar dat doen we gewoon.
0: Dit is Charlie No Noise en Mental Tio, Wonderful Days.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Dit is Kominder.
8: Dit is Kominder.
9: En hartelijk welkom voor degenen die net inschakelen. Je luistert naar Kominder.
10: Met Benny en Mike.
9: Ja, Benny en Mike.
10: Ja.
9: Ja, we hebben het net over de jaren 90. Back to the 90s. Mm-hmm. En dan is het nu even tijd voor een verzoekplaatje, Mike.
10: Ja. Ja. Daar hebben we geen jingle voor. Dan moeten we nog een keer een jingle voor maken.
9: Ja, verzoekplaatje. Ja.
10: Ja. Nou, gaan we doen.
9: Ja, maar even weer wat bedenken.
10: Wie heeft hem aangevraagd?
9: Even kijken hoor. Ik ben even kwijt. Even terugkijken. Bert. Bertrand.
10: Bert.
9: Dus speciaal.
10: Oh, collega DJ.
9: Ja, collega DJ van Radio Warfum.
10: Ja, we zijn van, nou, is dat wel jaren 90? Ja, 1995 zou hij maar
9: over. Ja, het zou kunnen hoor. Ja. Ik weet niet, moet ik even terugzoeken.
10: Toen was het merk ook nog een goede auto.
9: Ja, Mercedes-Benz.
10: Ja, dat toch. Die hebben we uitgekozen. Dat was een leuk nummer.
9: Ja, dat was zeker een leuk nummer.
10: Ja.
9: Ja.
10: Maar meer heb ik er eigenlijk niks over te zeggen.
9: Helemaal niks aan toe te voegen. Het nummer spreekt voor zich. Hier is Teaspoon met Mercedes-Benz.

0: En je hoorde Eiffel 65 Blue.
1: Blue.
0: Ja, ik moet even een beetje lachen hoor. We krijgen stukken rare verzoekjes binnen.
1: Luf met shalalalala.
0: Ja, ik weet niet wat dat is. Luf.
1: We hebben even het systeem gezocht, maar ik kon hem niet vinden. Maar Luf. Ja,
0: nee, zeg maar niks. L-U-F-F.
1: Luf, Luf, Luf.
0: Geen idee.
1: Dat was ook zo'n damesgroep, toch? Luf?
0: Ja, maar dat was L-U-V.
1: V. Oh, misschien kunnen we daar wel even op zoeken. Zal ik eens even kijken?
0: Ja, misschien wel. Maar die andere was ook wel leuk, dat andere verzoekje van Corrie Konings, dat was ook wel leuk.
1: Mooi was die tijd.
0: Ja, mooi was die tijd.
1: Ik zie Luf, jawel. Luf,
0: ja.
1: Casanova.
0: Casanova.
1: Maar ze zegt shalalalalala.
0: Got to love you. Nou, er staat van alles mee, maar ik zie nog niks van shalalalala.
1: Nou, iets meer informatie over een nummer, dan gaan we even verder zoeken. Corrie Konings.
0: Ik heb wel iets wat erop lijkt. Dat komt niet na. Dat is niet shalalalala, maar dan meer zoiets als zo.
1: Zullen we die dan doen?
0: Ja, doe die maar eens even.
1: Hoe heet
0: die?
1: Scatman.
0: Scatman John.

0: Ja, je kijkt me wel aan.
1: Ja. We zijn op TikTok kregen we een verzoekje van Solveig van Love. En het bleek dus om het nummer te gaan, The Greatest Lover.
0: Ja.
1: Maar is 19 in de 70 jaren.
0: 78.
1: Dus, maar volgende week doen we...
0: Volgende week jaren 70 doen of zo?
1: Ja, jaren 70. Vrouwen. Vrouwelijke artiesten.
0: Vrouwelijke artiesten, jaren 70.
1: Ja.
0: Nou.
1: Maar daar hebben we hulp bij gehad.
0: Echt waar?
1: Ja. Echt, daar hebben we gewoon, noem je zo iemand? Die redactie.
0: Oh!
1: Redactie, iemand heeft dat voor ons samengesteld.
0: Nou, hebben wij een redactie?
1: Ja, nou ja, voor die aflevering wel, ja.
0: Oh, nou, ik wist het niet. Nou, nee. Leuk.
1: Nou, ik zal wel vragen, misschien wil ze wel meekomen.
0: En mag ik vragen wie de redactie is dan?
1: Nou, dan houden we nog spannend.
0: Houden we het spannend?
1: Ja, want als ze niet mee wil, dan houden we het gewoon geheim. Maar als ze wel meekomt, dan stellen we haar even.
0: Slaan we ook geen glazen, zeg maar.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Is goed, maar een hele mooie lijst volgende week.
0: Okay.
1: Maar misschien kunnen we dan Love met Shalala. Nee, The Greatest Love.
0: The Greatest Love.
1: Ja, maar dat is wel leuk. Nou, die doen we er dan bij.
0: Dan, ik hoop dat je daarmee luistert, Solveig. Daar komt hij vast langs.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Gaan we doen.
0: Je hoorde dus... hoe heet dat ook alweer? Scatman John?
1: Nee, Sas hebben
0: we al. Nee, eerst Scatman John. Ja, dat gaat. Die leeft ook niet meer. Die heeft ons ook afgelaten.
1: Ja, maar die had er een... die stotterde, hè? Daardoor ging hij zo snel... ja, dat is geen grapje. Nee, was een hele documentaire op.
0: Ja, nee, serieus. Ik snap het. Nee,
1: je hebt pas een handicap... heeft hij er profijt van gemaakt.
0: Ja, nou ja. Soms kun je
1: heel snel praten.
0: Soms kun je voor een handicap een heel groot voordeel hebben.
1: Ja.
0: Mike.
1: Ja,
0: ja,
1: ik doe mijn best.
0: Ja, ik zal hem. En daarna hoorde je Sasje.
1: Jammer dat ik samen met mijn handicap een radioprogramma
0: maak. Neem je handicap altijd mee, hè?
1: Sasje, Ecuador. Over Ecuador gesproken, dat is heel wat anders. Maar Curaçao is nou aan het voetballen tegen die Mannschaft.
0: Tegen die Mannschaft, Duitsland, ja.
1: Ik heb nog niet gekeken hoeveel het staat. Maar ga ik zo even doen.
0: Ik ook nog niet. Nou, we kunnen het zo even doen, ja.
1: Ja, misschien als jullie het weten, dan kunnen jullie even appen op TikTok. En dan hoef ik niet op te zoeken. Want mijn telefoon is in gebruik voor TikTok.
0: Ja, die staat al de hele tijd op het stannetje daar.
1: En die van jou is nog analoog. Dus die moet eerst inbellen voordat hij contact maakt.
0: Die van mij heeft nog zo'n slingertje. Elke keer als een batterijtje leeg is, moet ik het zelf zo opladen. Zo. Ja. Met zo'n zaklampje.
1: Zo'n knijpkat.
0: Knijpkatje.
1: Ja. En dan hoop je maar...
0: Ja, dat
1: met een gebedje
0: doet.
1: Dat hij het weer doet. Weet je wie ook een gebedje doet?
0: Nou?
1: Dr. Alban.

0: vertellen.
1: Ja. Ik geloof nog van je telefoon aan staan, Benny.
2: Oh ja?
1: Ja, ja, dat hoor jij niet, want het zit net aan je slechte oor.
2: Ja, nee, nee. Mijn slechte oor is nu bedekt hoor.
1: Ja, ja, ja. Nee, we kregen door 1-1 bij Curaçao Duitsland.
2: Ja, dat is, nou, mooi. Dat is wel bijzonder.
1: Want ik zag bij mijn buren zag ik de vlag van Curaçao.
2: Even lekker zitten hoor.
1: Ja, van hangen. Dus die hebben Curaçao's achtergrond. Maar nou, ik heb Nederland mag ver komen, maar voor mij Curaçao heb ik ook wel wat mee. Want er spelen ook veel jongens uit Nederland mee. Of uit Nederland, die komen uit Curaçao, maar die voetballen in Nederland enzovoort. Dus ja, die hebben, daar hebben we toch een beetje verbinding mee.
2: De verbinding
1: dus,
2: is er zeker.
1: Dus ik hoop een finale Curaçao-Nederland. Dat wordt een feest.
2: Ja.
1: Dat denk ik wel.
2: Dat denk ik wel. Nou, ja. Als dat de finale zou worden, nou, dat was zeker een feest.
1: Dat wordt echt één groot feest in Nederland.
2: Dat is ook nog nooit eerder gebeurd.
1: Dat wordt rotti en bitterballen dan. Ja, ja, toch lekker man.
2: Ja. Ja. Maar nou is het Curaçao speelt, maar hebben Aruba en Bonaire, hebben die ook eens een elftal wel of zo?
1: Ja, die zullen vast een elftal hebben, maar Curaçao, die doet het goed. Leuk elftal, maar blijkbaar ook goed, want 1-1 is toch wel een knappe prestatie tegen die Mannschaft.
2: Ja, of Duitsland is gewoon heel slecht deze keer.
1: Dat weet ik niet.
2: Ik weet het ook niet.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, gisteravond was ik ook televisie aan het kijken, voetbal, Qatar tegen Zwitserland. Moet ik eerlijk zeggen, tweede helft viel ik in slaap. Toen werd ik om 12 uur wakker en toen begon
2: Marokko. Lag daar een wedstrijd of?
1: Nou, ook vermoeidheid ook, maar nou, de wedstrijd was ook niet heel veel aan. Maar ja, Qatar die scoorde een wereldgoal nog. Dus het werd 1-1, dus dat is echt heel knap. Maar toen werd ik wakker en toen kwam Marokko tegen Brazilië. Nou, ik stond wel even te kijken van die Marokkanen. Die waren echt goed. Echt goed. Brazilië, ja, Vinicius die schoot er langs en die schoot hem erin. Maar eigenlijk aan Marokko had hem verdiend moeten winnen.
2: Ja, we hebben niet gewonnen.
1: Nee, een gelijkspel.
2: Ook gelijkspel.
1: Ja, ja, dat is op zich ook goed hoor. Maar,
2: ga je vanavond ook kijken, Mike?
1: Ja, ik hoop de tweede helft nog even te zien van Curaçao. Als dat zo spannend blijft.
2: Ja, maar om 10 uur dus...
1: Ja, ga ik ook kijken. Ja, ja, Nederland.
2: Onze eigen helft al.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Heb je trouwens die filmpjes al wel gezien? Dat ze met die oranje bus daar door Amerika heen zitten te toeren. Dat vind ik echt leuk.
1: Alles kleurde oranje.
2: Daar. Alles is oranje.
1: Ja, ja, dat is wel feest. Ik denk dat is wel een goed affiche voor Nederland.
2: Ik denk dat wel een cultuurshock is voor de Amerikanen daar.
1: Ja, denk ik wel.
2: Dit moet haast wel.
1: Ja, want ze hebben het dan, als ze bijvoorbeeld de NBA hebben, dat is echt alleen maar Amerikaans basketbal. Maar dan hebben ze het over de beste van de wereld. Maar dat is alleen maar dat stukje. Maar dan hebben ze het over Super Bowl. En dan kijken dan zoveel miljoen mensen. Maar zo'n wereldkampioenschap, dan kijken, weet ik veel.
2: Ja, kijken veel meer.
1: Biljoen mensen, hè?
2: En zo'n Super Bowl heb ik ook niets mee. Alleen in de rust. Die optredens in de rust. Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is altijd heel
2: goed. Dat is altijd wel heel bijzonder.
1: Ja. Maar ik zag vandaag nog een filmpje voor het Witte Huis. Er gingen motoren springen. Dat heet Nitro Circus.
2: Ja.
1: En dan springen ze allemaal. Ja, het is wel een spektakel.
2: Dat Evil Gun Evil
1: dat gehaald. Ja, zeker.
2: Goed, terug naar muziek, Mike.
1: Ja, we gaan even naar Max Getaway. Dat was mijn eerste CD-singeltje.
2: Meen je? Dit was de eerste die jij hebt gekocht? Op CD?
1: Ja, op CD-singeltje. Oh. Ja, daarvoor zat ik nog in de...
2: Had je al wel een CD-speler dan?
1: Thuis? Wat? Nee. Ik had een, hoe heet dat? Zo'n Discman.
2: Oh ja, ja, die had je vroeger toen ook al, ja. Zo'n Discman. Ja.
1: En die plugde ik zo aan de boxen. En dan,
2: eerst had je Walkman met de cassettebandjes en daarna kwam de Discman, ja.
1: Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik de hele tijd toen de Discman had. En dan had ik allemaal cd's op en dat soort dingen. Voor in de trein enzovoort. Maar later ben ik toch weer teruggegaan naar cassettebandje. Want dan kon je het zelf van de radio opnemen enzovoort. Dat kon ik toen nog niet
2: meer. Ja, nee, dat klopt.
1: Ja.
2: Dus, ik weet ook nog wel, ik kocht ook mijn eerste cd's nog... Way back in die periode. Mm-hmm. Maar ik had nog niet eens een cd-speler.
1: Oh.
2: Ik weet nog wel, ik had
1: die neem je mee naar optredens?
2: Ja, nou nee, ik kocht ze alvast. Ik dacht van, nou ja, die waren goedkoper natuurlijk als de cd-speler zelf. Dus die kocht ik alvast. En nou, ik had zeker al een stuk of 5-6 cd's voordat ik mijn eerste cd-speler kocht. En dat was eigenlijk nog een heel simpel dingetje. Er staat alleen maar play en stop en vooruit achteruit op.
1: Ja.
2: Die kocht ik toen in een stad bij zo'n elektronica zaak. Mm-hmm. Dat ding was tyfus duur toen.
1: Ja.
2: Het was echt niet te betalen en het stelde geen donder voor.
1: Nee, maar dat
2: was het was zo duur, maar ik had hem wel.
1: Ja.
2: Ik was een van de eerste die draaide met cd's toen in die tijd. Zeker met de drug in, zo. Ja.
1: Ja. Dat is wel heel wat anders, ja.
2: Dat is heel wat anders.
1: Max, laten we gewoon luisteren. Even een nostalgie voor mij.
2: De eerste cd van Mike.

0: con Mendo.
1: I like to move it, move it. You like to...

0: Ja, we waren even zoek. Maar, we kregen een verzoekje binnen van Snap, The First and Last Eternity. En dan stond ik, zag ik daartussen staan, 7 edit. Maar wat houdt dat in, Benny? Stel mij, leg maar dat uit.
1: Dat is een 7 inch edit,
0: ja,
1: mic.
0: Ja, en dat is dat lang?
1: Nou, die is dat nummer.
0: Nee, maar, nee dat ik ben echt even serieus.
1: Ja, 7 inch is best wel lang.
0: Ja, oké. Okay. Maar
1: Nee, dat is vaak. Nou, tegenwoordig dat heb je de 12 inch. Hè, yeah? Waar de jongens van Maxi Dance veel draaien. Dat zijn allemaal 12 inch nummers. Dat nummer is gewoon even wat langer. Die is wat geëdit, is wat aangepast. En wat leuke riedeltjes erin gedaan. En dan wordt hij weer wat langer. Een normaal nummertje duurt ongeveer 3,5 minuut. En deze die zal. Nou,
0: ja, duurt niet zo lang. Nee, bijna 4 minuten.
1: Ja, na 4 minuten. Maar dan is hij net even wat langer.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een 7 inch edit.
0: Ja, nou ja, die had Saskia aangevraagd en die is van Snap.
1: Nou.
0: Zullen we die gewoon nog gaan doen? Gewoon. Ik heb hem ertussen gehoord. De 7 inch edit van Snap.
1: Van Snap, ja. Gewoon van Saskia.
0: Ja.
1: Ja, omdat het kan, hè?
0: Saskia is voor jou. Eerder, kijk, dat gaat er nou.
1: Muzikale chaos.
0: Ja, inderdaad. Nee, ik had het er echt tussen gezet. Dan moet dat ja, computertje maar, moet ook even luisteren. Ik lijkt jou wel, die computers luisteren ook door naar jou.
1: Ja.
0: Dus als ik hem nou druk, gaat hij goed? Als,
1: nou, ik denk het wel. Hij is nu groen.
0: Ja.
1: Ja, druk er eens op, Mike. Gewoon doen. Druk hem maar. Druk in.
0: Ja. Dat is hem.
1: Hij doet het.
0: Nou, Saskia, nou komt hij goed. Nou is hij voor jou.

0: Lekker nummer. Ja, echt, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Goeie verzoekplaat.
1: Lekker nummertje, 1995.
0: Ja.
1: Snap with Eternity.
0: Nou, ze heeft er een leuke herinnering aan. Zegt ze. Ja. Heeft nog met haar opa erop gedanst.
1: Kijk, een herinnering voor altijd.
0: Ja, dat blijft dan. Ja. En dat koppel je dan aan een nummer.
1: Ja, en dat is altijd leuk om te horen dat zulke muziek. En dit komt dan uit de jaren 90. En het is ook een beetje onze bedoeling. Maar eigenlijk is het van alle tijden dat je leuke herinneringen hebt aan een bepaald nummer.
0: Ja.
1: Wat je altijd bij. Dat
0: brengt je even weer terug. Daar,
1: ja, blijf je jong, denk ik, of zo.
0: Ja, ja. Nou, dan mag je nog heel wat nummers luisteren.
1: Ik heb heel veel herinneringen nodig om jong te blijven.
2: Nou, dat belooft er niks meer over te zeggen eigenlijk.
1: Als ik naar jou kijk, er zit er geen herinnering meer aan, denk ik. Nee.
2: Oh, sorry.
1: Ja, gaat hij weer.
2: Nou.
0: Jij zei, we gooien Snowden nog even tussendoor.
1: Ja, die vind ik zelf heel leuk.
0: Informer heet dat nummer, hè?
1: Ja, Informer. Ik weet niet of je het zo snel kunt vinden. Zetten we die er nog even tussen. Daar heb ik ook weer leuke herinneringen aan.
0: Maar ja,
1: wat voor
0: herinneringen? Dan ga ik even zoeken. Dan ga jij de...
1: De herinnering is eigenlijk van... Ik heb dat nummer eens een keer geprobeerd om helemaal uit mijn hoofd te kunnen rappen. Ja. Nou ja, ik ben bij het begin een beetje blijven steken eigenlijk. Het is niet te doen, dat gaat zo snel.
0: Ja, ja. Hey, ik had dat vroeger wel met... die hebben we vorige week... Sorry. Een stukje koek. ja, klopt. Ja, je begint om 5 uur. Of gaan we hierheen. Dat is eigenlijk etenstijd. En dan, nou ja, om 6 uur beginnen we met de radioshow. Maar dan krijg je een beetje honger.
1: Ja.
0: Dus dan eet je af en toe een koekje tussendoor. Maar dat viel even niet goed. Hij zit in de luchtpijp.
1: In het verkeerd pijpje.
0: Ik heb hem gevonden. Hij zit ertussen.
1: Ik zie hem.
0: Ik wou wat zeggen, maar ik weet niet meer wat.
1: Nou, ik weet het ook niet meer.
0: Ik weet het ook niet.
1: Ik weet wel dat dit een van de populaire nummers was.
0: Oh ja, nee, ik wou vertellen. Maar... Jij vertelde dat jij dat nummer uit je hoofd wou rappen. Ja. Vorige week hebben we gedraaid, die hebben dat ook nog tussen gegooid. DJ Sven en...
1: MC Mikey G.
0: Ja, maar die kon ik uit mijn hoofd.
1: Ja,
0: nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Ja, maar dat was toen echt helemaal een raasje. Dan stond je zo aan de kant met de 3 van de jongens.
1: Ja, ja. En dan had je trainingsjasje aan zeker.
0: Maar nee.
1: Daar hadden zij toen ook al aan.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Gouden ketting.
1: En gouden ketting.
0: Maar dat was meer uit de rap scene.
1: Ja, meer uit de rap scene. Een beetje B.A. Baracus stijl.
0: Ja, dat. Ja. Nou, we gaan het doen. Laat je microfoon aan, Benny, zou ik zeggen. Probeer het nog even.
1: Nou, laat het me maar niet doen. Dit is Snow en Informer.
3: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: vogels in de lucht.
1: Woe! Nou, ik kon hem best nog wel een beetje, hè?
2: Ja, je kwam een heel eind. Maar het was wel geplaybacked.
1: Ja, een beetje playback. Ja, heel zacht een beetje meedoen. Ja. Anders,
2: ik wou nog stiekem de microfoon even aandoen. Maar dat,
1: helaas.
2: Ja, op het einde wordt het altijd een beetje spannend. Want we hebben nog iets van 6 nummers staan in de lijst.
1: Ja, het is zo
2: maar
1: leuk.
2: Het is nog maar 5 minuutjes. Dus we moeten nog even 2 minuutjes vol praten. En dan gooien we het laatste nummertje er even in.
1: En dan is dat weer afgelopen.
2: Maar we hebben eigenlijk wel nog staan. Finger Boys, boom, boom, boom. Dat was eigenlijk het boom, boom, boom uurtje. Ja. Uurtje, want dan kwam de Oudhead Brothers nog met boom. Boom. Ja. Dus dan heb je 6 keer boom boom achter elkaar.
1: Ja, de boom nogal.
2: Ja, Nightcrawlers hadden we nog. Push the Feeling. DJ Sean. Die kan zo geweldig mixen.
1: Ja, met de Launch.
2: De Launch. Critical Mass met Happy Generation. Ook een geweldig nummer.
1: Ja, het is allemaal zo leuk. Het is zoveel leuke muziek. En moeten we volgende keer misschien 3 uur gaan draaien of zo?
2: Ja, het is leuk. Ja, leuk.
1: Kan ook.
2: Ja, en met verzoekjes erbij, dan dat is ook leuk. Die hebben ook goede suggesties.
1: Ja.
2: Ja, toch? We hebben voor volgende week al nummer staan. Love met Shalalalala.
1: De Greatest Lover.
2: Ja, die moeten we er ook nog even tussen gooien. En daar staat al zo'n mooie lijst volgende week.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Het draaiboek is al klaar.
1: Ik ben nog steeds benieuwd naar die redactie.
2: Ik laat het je weten. Ja, dus,
1: welkom wordt het,
2: week.
1: Mike, wat gaan we doen? Het is Barbie Girl, Nightcrawlers, DJ Sean of Critical Mass?
2: Ik,
1: Toes.
2: Nou, als ik heel eerlijk moet zijn...
1: Pak het dobbelsteen. Dus.
2: Zullen we het doen... Ja.
1: Ik stem voor de Barbie Girl.
2: Zullen we
1: de Barbie Girl doen?
2: Ja, heb je laatst die film nog gezien van Barbie?
1: Nee, ik zit niet in Barbie. Gezien. Jij wel?
2: Ja, best grappig.
1: Ja?
2: Ja, wel een aparte film. Ja, maar wel leuk. Ja,
1: oké, okay. Heb je vroeger ook met Barbies gespeeld dan of zo?
2: Nee.
1: Ik weet het niet. Sommige mensen vinden dat prachtig, hè?
2: Ja.
1: Er zijn mensen die hebben een hele huis vol met poppen en Barbies.
2: Ja. Nee, mijn moeder had vroeger wel van die poppen, dat leken denk ik echte baby's. Daar heb ik helemaal niks mee. Ik heb niks met poppen. En ook niet te veel klokken.
1: Nee, had ik ook niet zo. Ik had vroeger 1 pop. Die was Chucky.
2: Chucky? Ja, is het zo? Heb je die echt?
1: Ja, die had ik gehad, ja. Oh. Maar zo'n kleintje aan zijn sleutelhanger.
2: Oh, zo. Ja, dat is ook een nieuwe serie van trouwens, Chucky.
1: Van Chucky?
2: Ja, dat is al het derde seizoen of zoiets.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik kijk toevallig op televisie Clarkson's Farm.
1: Clarkson, ja, Jeremy Clarkson.
2: Ja, dat is al een nieuw seizoen. Geweldig.
1: Ja, ik heb geprobeerd, maar hij komt er bij mij nog niet door. Ik denk dat nog steeds een kabeltje aan moet leggen.
2: Je hebt draadloos. Ja, dat werkt niet altijd.
1: Nee. Goed, dit is het eind, Mike.
2: Ja, het is alweer voorbij. Gauw naar huis. Gaan we Curaçao kijken. Ik hoorde al 2-1.
1: 3-1? 3-1 zeg ik al, geloof ik.
2: Nou, beginnen ze zo goed en dan...
1: Ja, die Duitsers die komen toch op stoom, Mike.
2: Ja, ik hoop dat ze even de rust pakken straks. Een kwartiertje rust. Dan gaan rijden wij gauw naar huis. En dan kan ik nog net even de tweede helft zien, hoop ik. Gaan we doen.
1: Kan nog net even.
2: We gaan eruit met barbecue. Volgende week, jaren 70, powervrouwen. Met misschien een redactielid mee.
1: We gaan het zien.
2: We gaan het zien. Tot volgende week.
1: Dit was Commander. Tot volgende week.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Men wel ik dan ook te doen en mag. Mijn naam is Hooghout, goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar ze is op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

zo. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ahmed Ali uit Kuwait, missen vrouw en missen geit. En een koppeltje Ghanese zit hier stom verbaasd te wezen. Dit hadden ze nooit gedacht, ze fietsen hier zelfs in de gracht. Een Engelsman gaat op zijn bike, sightseeing over de Seedijk. In de koffieshop het strootje, krijg je koffie bij je blootje. En een zwerver eet zijn prak, enkel uit de biobak.

vuile vaat en mevrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangezwabberd door een kleuter vol gekladder. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor

een paal. Waar je broodjes kaas kon halen, eet je nou in alle talen. Shawarma, lumpia, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jokt op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan.

smells so pretty. Always pretty. Forever pretty.

Mama zei, je snapt me pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is het met jullie.

nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen we.

0: weet nog goed als de dag van gisteren. Het bericht wat ik van je kreeg. Ik had nog hoop dat het goed zou komen. Tot het ongeneesbaar bleek. En wat moet je dan? Wat zeg je dan? Als je het leven met de dood niet meer rijmen kan. Wat moet je dan? Shit. Wat weet ik daar nog van?
1: Het is af en toe beter om niks te zeggen. Maar gewoon er voor je te zijn. Ik hoef maar één blik om te herkennen.

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet ooit sloon op de kruin. Wanneer barse flauwt beukt op basalt. En over diek en duin grieze nevel valt. Wanneer bij eb het strand met al zijn pien. Naar de wessen wient giert van vernien. Den vecht mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op stroot, plein en zeggen, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, zing in het vlakke land het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd. Wanneer de lucht ons nederigheid leert.

Wanneer je noorden wient, de vlakte duilt. Wanneer je noorden wient, in een odem geint. Den krookt mijn land.

wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verluidelijk in zijn marpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon. Den jeugd mijn land, mijn

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Marianne.
0: Technisch expert Jansen.nl. Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Toes van tjoer, niks geen wachten in de file. Niks geen avondteken kinder, niks geen drijweek boetlands broden. Wie bliep maar toes van tjoer, geef kar en knie nou zoveel vreten. Zal mevrouw's blom ook nooit vergeten, scheelt ons wieftig aan zich koorden. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jeppe en Tajo. Of een dagje vogels, kik en klauwers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo. Maar wie sloopt dit reis op ons eigen bed? Wie bleef maar toes van het jaar? Niks geen koffers vol bepakken, niks geen Duitsers die al snakken, niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van het jaar? Geen gesleep met rolden, hey dat. Noord een wc, woon vreemd op zee net. Of was

von zehn Kinder, nix kein drei Weg Bundlandsbroten. Wie blieb mal toes van Joor, geef kat en knie nou zoveel vreten, zal u vrouw's Blom ook nooit vergeten. Schildon

15 over 10 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 22:55 zal ik ze bellen aan haar deur. Ze maakt ze lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 22:30 vliegen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam.

0: vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel. Ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. In dat lekkere bed.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne.
5: Technischexpertjansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
8: Thank you.
1: Omroep Het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

moet maar niet gaan wonen bij de Noord-Chinese grens. Er zijn veel incidenten en de kou is vaak intens. Doch in de rotspartijen langs de oostgrens van Iran is menig een van dorst vergaan. Maar in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, daar heerst altijd een levende verflixt allerhand. Joekhaai, we hebben hier een zelf opgenomen sliert geluidsband. En die staat vol met stimmung en klamauw en schweinerij. Of het

vorteilhaft, einwandfrei. De grens van Guatemala is een dicht begroeid gebied, waar men het erg benauwd heeft en veel enge dieren ziet. En komt u in de grensstreek die Gabon van Congo scheidt, dan voelt u grote drassigheid. Het gaat heel anders.

Er wordt zoveel geleden aan de grens van Portugal. En ook in Basel ziet men menig schrijnend grensgeval. Maar alles heeft zijn grenzen, ergens vindt dan toch de mens een grenzeloos geluk, geheel naar wens. Dus komt u ooit